Kijk, dit was daarom maar een formidabele stuk muziek geweest. Die baie mooi The Power of Love, gesing door Jennifer Ransburg. Baie, baie groot treffer van geweest, een klompe jaar geleden. Ah nie, vroeg in 90's as ek het reg het. Baie dankie aan John Lombard vir die afgelope 4 ure wat hy hier deurgebring het en muziek gemaakt het van ons Bosveld Studio mense op hierdie saterdagmorgen. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker om weer by jou te wees op een saterdagmorgen. En natuurlijk, morgenochtend ook, nee, zondagmorgen ook. Maar nou ja, jy nou begin die naweek. In allerijl begin die naweek met die oorlosie hier by 5:00. Om ons te bring by ons ochendoordenking, hier is die muziek van Johan Anker. Hy noem dit Die Seen.

Ook mooi daar, hè? Van Matt Stern, One Pair of Hands. Nou is die oorloosie by bijna 6 minuten oor 5 wat leid daar vir ons voor op die zaterdag. Maar die zaterdag, sekerlik as verlede zaterdag. Ons gaan na die weer kyk. Ons eerste weervoorspelling is om 5:30, dus vir al die ouens wat nou so vroeg wakker is, nee. En dan 'n uur later, om 6:30, dan is daar 'n herhaling van die weervoorspelling. En natuurlijk ook die minimum en maximum temperature. En as ek so kyk na die temperature, dan lyk dit maar vir my of het ook maar weer lekker koud gaan wees vandag. Nou, buitenkant was fris, jong. Lekker dik baadjie aan, nee, en alles het wel goed, anders gaan jy koud kry. Dan is ons eerste nuusbulletin van môre, is om 7:00, en dan weer 8:00, en na 8:00 is nou een van die belangrikste aspekte, namelijk die verjaardag. As jy wil hê ons met iemand geluk wens met hom op haar verjaardag, dan doen ons dit met graagte. Jy stuur die verjaardagboodskap hier na die WhatsApp-lijn toe, 064-115-228, en skryf dan kortliks aan wie dit is, dis nou die verjaardag maaikie, en die kort boodskap, en van wie dit kom, dan WhatsApp jy dit na 064-115-228, en so by 7:50 kant vanmorgen, dan wens ons allemaal geluk met hulle se verjaardag. Kom ons keer terug na Bosveld Stereo's en muziek op hierdie zaterdagmorgen. Betsy Galant is hier staan in die beurt. Dan is Afrikaanse muziek van Brendan Piper, Jesse Frederick en Evert Swart. Gaan groot of gaan huis toe. Want hy die uitdrukking, gaan groot of gaan huis toe, van Evert Swart. Maar kom ons begin met die baie mooie en baie bekende. From New York to LA van Betsy Galant.

Ja, dat is ook mooi, Irene, van Peter Mitchell, nee, You and I. Vooral die You and I zo op vroege zaterdagmorgen. En dan natuurlijk kunnen we altijd...

Ja, dat is ook mooi, Irene, van Peter Mitchell, nee, You and I. Vooral die You and I zo op vroege zaterdagmorgen. En dan natuurlijk kunnen we eens altijd luisteren naar Roy Orbison.

verlief geraak, al is hy mos getrouwd. As hy speelt en koketterig, tyd hou met die bouw.

0: Ja, nogal mooi daai van Talana Fierenkine, onverantwoordelik ek, en voor het Bo Donaldson en the Haywoods of Billy don't be a hero. Nee, moet dit maar gewoonlik nie doen nie. Net hierna is daar onder andere muziek van Billy Joel.
1: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: So bykie later op hierdie zaterdagochtend hier by Bosveld Stereo is daar muziek van die Saragossa Band, Please and No More Crying. Ja, wat nie nodig om al te teil nie. Daar is muziek van Blackbird en Hyrene, All About Soul van Billy Joel.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Nou, stukkie country muziek hier op zaterdagmorgen, Just Another Neon Night, gesing door Brooks en Dunn. Die horlosie is by 18 minute voor 9. Groet uit vir my, Netina.

Samantha Lennard net een keer en Bosveld jou snaasie by die hart van goud. Met nou baie mooi klanke waarna jy kan uitsien. Dis Annie Schilder saam met Jan Kaiser. Is it love like before?

Goeie Afrikaans is net van Duizie met partykeer somtyds by Bosveld Stereo. Jou naweekstasie en klanke nou vanuit die 90s. En baie mooi is net hierdie van Shakespeare's Sister, Stye.

0: besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Jy het eerste geluister na nummer 16, Rikus Nel, Jag en Visvang, en hy is in posiesie nummer 16, een plek op, en Fat Man met Brian Lavai in posiesie nummer 15. En dit is ook week 23 van die top 20 by Bosveld Stereo met Daniel Hoffman volgende.
1: Nummer 14.

0: Dis Cliff Richard, Forever You Will Be Mine, en Blondie se lekker ene, Sunday Girl, by Boswell Stereo. Die tyd nou 16 minute oor 12, by die Hart van Goud aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.

Nou, maar zal ik een idee. Sylvie Bazzoli in Around My Dream. En ik hoop dat je het weer teruggevat in tijd. En ik heb weer Roo binnenkort met Wat wacht jij? Ja, wat wacht jij? Sprong op die tafel, dans, is zaterdag en is een zonskindag, hoekom nie. Dan doe ek vir jou bekende, Chuck Berry, Johnny B. Goode. Maar eers, ons eie koningin van Afrikaanse jodel, haar naam Karline Selman. Ja, jy gaan verseker weet, hoekom.

Dit was Roon, wat wacht jy? Net voor de Chuck Berry barbecue, ook gehoor, Johnny B. Goode en Karlien Nusselman. Nou verstaan jy, hoekom staan sy bekend as die koningin van Afrikaanse jodel, ne? Ja, sy mag maar, somerson partijkie. Het is 13 minuten oor 2 en ons gaan luister na Dion Groot met Breek die Mure.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Austin Roberts met Rocky, daar uit die 70's voor het Benies West, en Dink aan jou. Ek het vir jou 'n trippelspel van plaaslike klanke volgende. Posduif gaan heel eerste wees, een vir my, daarna Freddie Holman se We Belong in Lemay, sluit vir ons die drie in een rij af met eerste tree. Jy luister na Bosveld Stereo.

Point Sisters, Jump For Your Love, en voor het Armand, the Singing Cowboy, Ride Like a Cowboy. 10 voor 10, kom ons maak hierdie uur klaar met die laaste drie snitte. Elandrey begin het vir ons in hierdie ding.

0: Online kom so Eddie Harkie van Nashville, Thomas Rhett, What's Your Country Song? Ashton Wheeler was voor het, 2 is beter. Ek het vir jou dubbele dosis om plaaslike klanke voordat ons uitkom by die weer. Morras met Sondagsrivier is heel eerste.
1: Lekker by die water, lekker by die huis.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Fancy Blue Eyes and a Broken Heart voor het Nadine met Juvenile. Desmond Wells is die winde waai. Natasha Hubert is volgende jou speelikies.

Cyrus, haar weergawe van Jolene. En natuurlik, ek hoor en ek weet nie of dit waar is nie, maar Dolly Parton is glo haar peetma. Voordat was dit die Bee Gees, Night Fever. Tyd vir die laaste paar snitte voordat ons uitkom by ons late aand oordenking. Ons begin met Lea, die lekkerste lekker. Pieter Kent, You Are All I Need. En dan Retief Burger en Nuwe Lof met My Hulp.

Gerharde Skeen, voor het Anita Bryant, My Little Corner of the World, Gerharde Skeen, Time in a Moment, bring dan nou ook een einde aan hierdie laat aan program, saam met my deel vloeien. Ons is reg om oor te gee aan John Lombard vanoggend. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. Ek los jou nie met leë hande nie, teens Jordaan se koue vuur, heel eerste op die lys. Daarna met Love is a Friend of Mine, Faith Hill, It Matters to Me, en Chris LaRue se Hand aan Berge. Ek is natuurlik vanaand 9:00 weer terug op die pos, agter die mikrofoon, gesels ek en jy verder. Tot dan, geniet jou Sondag. Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Mooi klanke daar van Callum Scott, A Run With Me. Voor dit Killie My se Senior vanaand en Madonna met die groot treffer Don't Cry For Me, Argentina. Nou ja, ek het nie nodig dat jy hoef te huil nie, want ons het nog mooi muziek wat voorlê vir hierdie uur voor ons om afsluit. En ek hoop het gaan goed met jou. Ons gaan dan luister na Stefan Visagi, I'm Leaving It Up To You. Ook die lieflinge natuurlik.
1: The world ain't got nothing on us, so run with me, run with me, run with me, run.
0: Mooi klanke daar van Callum Scott, A Run With Me. Voor dit Killie My se Senior vanaand en Madonna met die groot treffer Don't Cry For Me, Argentina. Nou ja, ek het nie nodig dat jy hoef te huil nie, want ons het nog mooi muziek wat voorlê vir hierdie uur voor ons om afsluit. En ek hoop het gaan goed met jou. Ons gaan dan luister na Stefan Visagi, I'm Leaving It Up To You. Ook die lieflinge natuurlik, Rudy Klaase en Charnay.

Stefan Visagie, I'm Leaving It Up To You. Ook die lieflinge natuurlik, Rudy Klaase en Sharna Yehu met Bang. En dan For Now Kansas, All I Wanted. En dis natuurlik is net uit die 80s uit, so ja, so paar jaar gelede. So geniet hom saam met my.

Nou is die groep 1925 is Soek My Son en voor dit het ons geluister na daai mooi snit van BZN Over the Hills. Ja, Over the Hills is een van die min BZN liedjies met 'n sterk natuurbewaringsboodskap, nie? Ja, die lied is geskryf om bewustheid te skep oor die stropery van Afrika se olifante. En is geïnspireer deur die groep se besoek aan